0: Zondag komen geregeld buien voor. Al is het van tijd tot tijd ook droog met een beetje zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Op het Comomeer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse toerist die niet meer boven kwam nadat hij het water insprong om zijn zoon te helpen. Het gaat om een 45-jarige man die met zijn 3 kinderen een boot had gehuurd in de buurt van Menaggio. De 16-jarige zoon werd gered door een passerende boot. Hulpdiensten zoeken verder. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Het gaat onder meer om geld en goederen waarvan ongeveer 18 miljoen euro uit cryptovaluta bestaat. Het OM heeft nu in totaal voor 2 miljard 900 miljoen euro aan in beslag genomen geld en goederen in beheer. De tijdelijke beschermde asielstatus van meer dan 330.000 Haïtianen in de Verenigde Staten verloopt op 27 juli. In de stad Springfield in Ohio wonen naar schatting meer dan 12.000 Haïtianen, van wie velen werken bij bedrijven als Amazon en het plaatselijke ziekenhuis. Haïtianen in Springfield bereiden zich voor op mogelijke uitzetting en leven in onzekerheid over hun toekomst. Duizenden mensen hebben in Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van Mikhailo Fedorov als minister van Defensie. Ondanks het recente ontslag van de opperbevelhebber eisen demonstranten nog steeds hervormingen binnen het leger. De betogingen vinden plaats terwijl de stad wordt getroffen door aanvallen met ballistische raketten. Dan lokaal nieuws. Bulk statiegeldmachine bij Intratuin Herugowaard maakt inleveren een stuk makkelijker. Bij Intratuin aan de Middenweg in Herugowaard kunnen inwoners sinds vrijdag gebruik maken van een nieuwe bulk statiegeldmachine. Met deze innovatieve machine is het mogelijk om in één keer meer dan 100 statiegeldflesjes en blikjes in te leveren. Na het inleveren kunnen gebruikers ervoor kiezen om het statiegeld direct terug te ontvangen via een tikkie. Daarnaast is het ook mogelijk om het bedrag te doneren aan een goed doel. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Steeds meer bewolking en vannacht volgt een gebied met buiige regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Zondag komen geregeld buien voor, al is het van tijd tot tijd ook droog met een beetje zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Op het Comomeer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse toerist die niet meer boven kwam nadat hij het water insprong om zijn zoon te helpen. Het gaat om een 45-jarige man die met zijn 3 kinderen een boot had gehuurd in de buurt van Menaggio. De 16-jarige zoon werd gered door een passerende boot. Hulpdiensten zoeken verder. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Het gaat onder meer om geld en goederen waarvan ongeveer 18 miljoen euro uit cryptovaluta bestaat. Het OM heeft nu in totaal voor 2 miljard 900 miljoen euro aan in beslag genomen geld en goederen in beheer. De tijdelijke beschermde asielstatus van meer dan 330.000 Haïtianen in de Verenigde Staten verloopt op 27 juli. In de stad Springfield in Ohio wonen naar schatting meer dan 12.000 Haïtianen, van wie velen werken bij bedrijven als Amazon en het plaatselijke ziekenhuis. Haïtianen in Springfield bereiden zich voor op mogelijke uitzetting en leven in onzekerheid over hun toekomst. Duizenden mensen hebben in Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van Mikhailo Fedorov als minister van Defensie. Ondanks het recente ontslag van de opperbevelhebber eisen demonstranten nog steeds hervormingen binnen het leger. De betogingen vinden plaats terwijl de stad wordt getroffen door aanvallen met ballistische raketten. Dan lokaal nieuws. Bulk statiegeldmachine bij Intratuin Herugowaard maakt inleveren een stuk makkelijker. Bij Intratuin aan de Middenweg in Herugowaard kunnen inwoners sinds vrijdag gebruik maken van een nieuwe bulk statiegeldmachine. Met deze innovatieve machine is het mogelijk om in één keer meer dan 100 statiegeldflesjes en blikjes in te leveren. Na het inleveren kunnen gebruikers ervoor kiezen om het statiegeld direct terug te ontvangen via een tikkie. Daarnaast is het ook mogelijk om het bedrag te doneren aan een goed doel. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Steeds meer bewolking en vannacht volgt een gebied met buiige regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Zondag komen geregeld buien voor, al is het van tijd tot tijd ook droog met een beetje zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Op het Comomeer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse toerist die niet meer boven kwam nadat hij het water insprong om zijn zoon te helpen. Het gaat om een 45-jarige man die met zijn 3 kinderen een boot had gehuurd in de buurt van Menaggio. De 16-jarige zoon werd gered door een passerende boot. Hulpdiensten zoeken verder. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Het gaat onder meer om geld en goederen waarvan ongeveer 18 miljoen euro uit cryptovaluta bestaat. Het OM heeft nu in totaal voor 2 miljard 900 miljoen euro aan in beslag genomen geld en goederen in beheer. De tijdelijke beschermde asielstatus van meer dan 330.000 Haïtianen in de Verenigde Staten verloopt op 27 juli. In de stad Springfield in Ohio wonen naar schatting meer dan 12.000 Haïtianen, van wie velen werken bij bedrijven als Amazon en het plaatselijke ziekenhuis. Haïtianen in Springfield bereiden zich voor op mogelijke uitzetting en leven in onzekerheid over hun toekomst. Duizenden mensen hebben in Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van Mikhailo Fedorov als minister van Defensie. Ondanks het recente ontslag van de opperbevelhebber eisen demonstranten nog steeds hervormingen binnen het leger. De betogingen vinden plaats terwijl de stad wordt getroffen door aanvallen met ballistische raketten. Dan lokaal nieuws. Bulk statiegeldmachine bij Intratuin Herengowaard maakt inleveren een stuk makkelijker. Bij Intratuin aan de Middenweg in Herengowaard kunnen inwoners sinds vrijdag gebruik maken van een nieuwe bulk statiegeldmachine. Met deze innovatieve machine is het mogelijk om in één keer meer dan 100 statiegeldflesjes en blikjes in te leveren. Na het inleveren kunnen gebruikers ervoor kiezen om het statiegeld direct terug te ontvangen via een tikkie. Daarnaast is het ook mogelijk om het bedrag te doneren aan een goed doel. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Steeds meer bewolking en vannacht volgt een gebied met buiige regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Zondag komen geregeld buien voor, al is het van tijd tot tijd ook droog met een beetje zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Op het Comomeer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse toerist die niet meer boven kwam nadat hij het water insprong om zijn zoon te helpen. Het gaat om een 45-jarige man die met zijn 3 kinderen een boot had gehuurd in de buurt van Menaggio. De 16-jarige zoon werd gered door een passerende boot. Hulpdiensten zoeken verder. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Het gaat onder meer om geld en goederen waarvan ongeveer 18 miljoen euro uit cryptovaluta bestaat. Het OM heeft nu in totaal voor 2 miljard 900 miljoen euro aan in beslag genomen geld en goederen in beheer. De tijdelijke beschermde asielstatus van meer dan 330.000 Haïtianen in de Verenigde Staten verloopt op 27 juli. In de stad Springfield in Ohio wonen naar schatting meer dan 12.000 Haïtianen, van wie velen werken bij bedrijven als Amazon en het plaatselijke ziekenhuis. Haïtianen in Springfield bereiden zich voor op mogelijke uitzetting en leven in onzekerheid over hun toekomst. Duizenden mensen hebben in Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van Mikhailo Fedorov als minister van Defensie. Ondanks het recente ontslag van de opperbevelhebber eisen demonstranten nog steeds hervormingen binnen het leger. De betogingen vinden plaats terwijl de stad wordt getroffen door aanvallen met ballistische raketten. Dan lokaal nieuws. Bulk statiegeldmachine bij Intratuin Herugowaard maakt inleveren een stuk makkelijker. Bij Intratuin aan de Middenweg in Herugowaard kunnen inwoners sinds vrijdag gebruik maken van een nieuwe bulk statiegeldmachine. Met deze innovatieve machine is het mogelijk om in één keer meer dan 100 statiegeldflesjes en blikjes in te leveren. Na het inleveren kunnen gebruikers ervoor kiezen om het statiegeld direct terug te ontvangen via een tikkie. Daarnaast is het ook mogelijk om het bedrag te doneren aan een goed doel. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Steeds meer bewolking en vannacht volgt een gebied met buiige regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Zondag komen geregeld buien voor, al is het van tijd tot tijd ook droog met een beetje zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Scheidsrechter Mathilde de Moncay is uitgevallen met een hersenschudding tijdens een oefenwedstrijd tussen Fortuna Sittard en het Franse FC Metz. De Moncay raakte geblesseerd in de 38e minuut na een opstootje op het veld en werd vervangen door een van de grensrechters. Fortuna verloor het duel met 3-1. Justin Hübner scoorde voor de Limburgse ploeg. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de snelweg A9 in de Duitse deelstaat Thüringen zijn 34 mensen gewond geraakt, onder wie meerdere kinderen. In totaal raakten 9 auto's beschadigd en is de materiële schade volgens de politie 350.000 euro. De snelweg bleef ongeveer 5,5 uur gesloten voor hulpverlening en bergingswerkzaamheden. Meer dan 250.000 mensen zijn gevlucht voor natuurbranden in Frankrijk en Spanje. In Frankrijk zijn vooral de departementen Gironde en Lens zwaar getroffen en vindt evacuatie plaats in voorsteden van Bordeaux, waar het vuur oprukt. In Spanje zijn ongeveer 60.000 mensen geëvacueerd en raakte bij Valencia een man overleden door de branden. Bij het slotfeest van de jaarlijkse Pride in Berlijn is een bestelbus ingereden op feestvierders bij het Tiergartenpark, waarbij een vrouw is overleden en 16 mensen gewond zijn geraakt. 3 van de gewonden verkeren in levensgevaar. De politie zoekt een 21-jarige verdachte die is gevlucht en heeft het gebied afgezet voor onderzoek en hulpverlening. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zondag heeft de bewolking de overhand en er trekken talrijke buien over het land. De zon laat zich tussen de buien door af en toe zien. Het kwik stijgt naar 21 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Alboy!
0: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlijkerwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
3: De 90's, maar ook de hits van nu.
4: Het station met de beste

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de snelweg A9 in de Duitse deelstaat Thüringen zijn 34 mensen gewond geraakt, onder wie meerdere kinderen. In totaal raakten 9 auto's beschadigd en is de materiële schade volgens de politie 350.000 euro. De snelweg bleef ongeveer 5,5 uur gesloten voor hulpverlening en bergingswerkzaamheden. Scheidsrechter Mathilde de Moncay is uitgevallen met een hersenschudding tijdens een oefenwedstrijd tussen Fortuna Sittard en het Franse FC Metz. De Moncay raakte geblesseerd in de 38e minuut na een opstootje op het veld en werd vervangen door een van de grensrechters. Fortuna verloor het duel met 3-1. Justin Hübner scoorde voor de Limburgse ploeg. Bij het slotfeest van de jaarlijkse Pride in Berlijn is een bestelbus ingereden op feestvierders bij het Tiergartenpark, waarbij een vrouw is overleden en 16 mensen gewond zijn geraakt. 3 van de gewonden verkeren in levensgevaar. De politie zoekt een 21-jarige verdachte die is gevlucht en heeft het gebied afgezet voor onderzoek en hulpverlening. Meer dan 250.000 mensen zijn gevlucht voor natuurbranden in Frankrijk en Spanje. In Frankrijk zijn vooral de departementen Gironde en Lens zwaar getroffen en vindt evacuatie plaats in voorsteden van Bordeaux, waar het vuur oprukt. In Spanje zijn ongeveer 60.000 mensen geëvacueerd en raakte bij Valencia een man overleden door de branden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zondag heeft de bewolking de overhand en er trekken talrijke buien over het land. De zon laat zich tussen de buien door af en toe zien. Het kwik stijgt naar 21 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: 80's and 90's, maar ook de hits van nu. Het station met de

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Bij het slotfeest van de jaarlijkse Pride in Berlijn is een bestelbus ingereden op feestvierders bij het Tiergartenpark, waarbij een vrouw is overleden en 16 mensen gewond zijn geraakt. 3 van de gewonden verkeren in levensgevaar. De politie zoekt een 21-jarige verdachte die is gevlucht en heeft het gebied afgezet voor onderzoek en hulpverlening. Meer dan 250.000 mensen zijn gevlucht voor natuurbranden in Frankrijk en Spanje. In Frankrijk zijn vooral de departementen Gironde en Lens zwaar getroffen en vindt evacuatie plaats in voorsteden van Bordeaux, waar het vuur oprukt. In Spanje zijn ongeveer 60.000 mensen geëvacueerd en raakte bij Valencia een man overleden door de branden. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de snelweg A9 in de Duitse deelstaat Thüringen zijn 34 mensen gewond geraakt, onder wie meerdere kinderen. In totaal raakten 9 auto's beschadigd en is de materiële schade volgens de politie 350.000 euro. De snelweg bleef ongeveer 5,5 uur gesloten voor hulpverlening en bergingswerkzaamheden. Scheidsrechter Mathilde de Moncay is uitgevallen met een hersenschudding tijdens een oefenwedstrijd tussen Fortuna Sittard en het Franse FC Metz. De Moncay raakte geblesseerd in de 38e minuut na een opstootje op het veld en werd vervangen door een van de grensrechters. Fortuna verloor het duel met 3-1. Justin Hübner scoorde voor de Limburgse ploeg.
2: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA. Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
3: Oh boy!
0: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met

0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag.
0: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: Meer dan 250.000 mensen zijn gevlucht voor natuurbranden in Frankrijk en Spanje. In Frankrijk zijn vooral de departementen Gironde en Lens zwaar getroffen en vindt evacuatie plaats in voorsteden van Bordeaux, waar het vuur oprukt. In Spanje zijn ongeveer 60.000 mensen geëvacueerd en raakte bij Valencia een man overleden door de branden. Bij het slotfeest van de jaarlijkse Pride in Berlijn is een bestelbus ingereden op feestvierders bij het Tiergartenpark, waarbij een vrouw is overleden en 16 mensen gewond zijn geraakt. 3 van de gewonden verkeren in levensgevaar. De politie zoekt een 21-jarige verdachte die is gevlucht en heeft het gebied afgezet voor onderzoek en hulpverlening. Scheidsrechter Mathilde Demonkay is uitgevallen met een hersenschudding tijdens een oefenwedstrijd tussen Fortuna Sittard en het Franse FC Metz. Demonkay raakte geblesseerd in de 38e minuut na een opstootje op het veld en werd vervangen door een van de grensrechters. Fortuna verloor het duel met 3-1. Justin Hübner scoorde voor de Limburgse ploeg. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de snelweg A9 in de Duitse deelstaat Thüringen zijn 34 mensen gewond geraakt, onder wie meerdere kinderen. In totaal raakten 9 auto's beschadigd en is de materiële schade volgens de politie 350.000 euro. De snelweg bleef ongeveer 5,5 uur gesloten voor hulpverlening en bergingswerkzaamheden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De bewolking heeft de overhand en er trekken talrijke buien over het land. De zon laat zich tussen de buien door af en toe zien. Het kwik stijgt naar 21 tot 24 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's
0: en 90's, maar ook de hits van nu. Station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Tristan Tulen is op het WK schermen in Hongkong in de eerste knock-outronde uitgeschakeld. De Bossenaar, als nummer 4 van de wereld, direct geplaatst voor de laatste 64, verloor met 14-15 van Oleg Knish uit de Verenigde Staten. Ook Rafael Tulen, Konrad Veenenbos en David van Nuenen zijn al eerder uitgeschakeld. Flatbewoners aan het Abraham Staalmanplein in Amsterdam-Nieuw-West moesten afgelopen nacht hun woningen verlaten na de vondst van een explosief in een winkel. Twee verdachten zijn ter plaatse aangehouden en de explosieve opruimingsdienst, Defensie, maakte het explosief onschadelijk. Eerder deze week vonden er bij dezelfde winkel al twee oppressies plaats. In Berlijn is de politie met ongeveer 2000 agenten op zoek naar Abdul B., die gisteravond met een witte bestelbus inreed op een menigte bij de Christopher Street Day Parade. Daarbij overleed een vrouw en raakten 16 mensen gewond, van wie 3 in levensgevaar zijn. Het motief van de aanval is volgens de politie nog niet bekend. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip met Vietnamese bemanning gezonken bij het Fiery Cross Reef in de Zuid-Chinese Zee. Zeker 39 mensen zijn gered. 23 opvarenden worden nog vermist. Reddingsacties vinden plaats met hulp van schepen, een helikopter, satellietbeelden en waarschuwingen aan andere vaartuigen in de buurt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De bewolking heeft de overhand en er trekken talrijke buien over het land. De zon laat zich tussen de buien door af en toe zien. Het kwik stijgt naar 21 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Flatbewoners aan het Abraham Staalmanplein in Amsterdam-Nieuw-West moesten afgelopen nacht hun woningen verlaten na de vondst van een explosief in een winkel. Twee verdachten zijn ter plaatse aangehouden en de explosieve opruimingsdienst, Defensie, maakte het explosief onschadelijk. Eerder deze week vonden er bij dezelfde winkel al twee oppressies plaats. Tristan Tulen is op het WK Schermen in Hongkong in de eerste knock-outronde uitgeschakeld. De Bossenaar, als nummer 4 van de wereld, direct geplaatst voor de laatste 64, verloor met 14-15 van Oleg Knisch uit de Verenigde Staten. Ook Rafael Tulen, Konrad Veenenbos en David van Nuenen zijn al eerder uitgeschakeld. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip met Vietnamese bemanning gezonken bij het Fiery Cross Reef in de Zuid-Chinese Zee. Zeker 39 mensen zijn gered. 23 opvarenden worden nog vermist. Reddingsacties vinden plaats met hulp van schepen, een helikopter, satellietbeelden en waarschuwingen aan andere vaartuigen in de buurt. In Berlijn is de politie met ongeveer 2000 agenten op zoek naar Abdul B., die gisteravond met een witte bestelbus inreed op een menigte bij de Christopher Street Day Parade. Daarbij overleed een vrouw en raakten 16 mensen gewond, van wie 3 in levensgevaar zijn. Het motief van de aanval is volgens de politie nog niet bekend. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De bewolking heeft de overhand en er trekken talrijke buien over het land. De zon laat zich tussen de buien door af en toe zien. Het kwik stijgt naar 21 tot 24 graden. Vanavond kans op buien. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Alboard!
0: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
4: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip met Vietnamese bemanning gezonken bij het Fiery Cross Reef in de Zuid-Chinese Zee. Zeker 39 mensen zijn gered. 23 opvarenden worden nog vermist. Reddingsacties vinden plaats met hulp van schepen, een helikopter, satellietbeelden en waarschuwingen aan andere vaartuigen in de buurt. In Berlijn is de politie met ongeveer 2000 agenten op zoek naar Abdul B., die gisteravond met een witte bestelbus inreed op een menigte bij de Christopher Street Day Parade. Daarbij overleed een vrouw en raakten 16 mensen gewond, van wie 3 in levensgevaar zijn. Het motief van de aanval is volgens de politie nog niet bekend. Flatbewoners aan het Abraham Staalmanplein in Amsterdam-Nieuw-West moesten afgelopen nacht hun woningen verlaten na de vondst van een explosief in een winkel. 2 verdachten zijn ter plaatse aangehouden en de explosieve opruimingsdienst, Defensie, maakte het explosief onschadelijk. Eerder deze week vonden er bij dezelfde winkel al 2 oppressies plaats. Tristan Tulen is op het WK schermen in Hongkong in de eerste knock-outronde uitgeschakeld. De Bossenaar, als nummer 4 van de wereld, direct geplaatst voor de laatste 64, verloor met 14-15 van Oleg Knish uit de Verenigde Staten. Ook Rafael Tulen, Konrad Veenenbos en David van Nuenne zijn al eerder uitgeschakeld. Dan lokaal nieuws. In een woning aan de Sparrelaan in Herugowaard is zaterdagavond brand ontstaan door kortsluiting in de meterkast. De brandweer werd tegen 22:30 met spoed gealarmeerd. Bij aankomst bleek de brand in de meterkast te zijn ontstaan. Door de kortsluiting had deze vlam gevat, waarbij een steekvlam vrijkwam. Nadat de stroom was uitgeschakeld, kon het vuur zich niet verder ontwikkelen. De brand doofde korte tijd na de melding vanzelf. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De bewolking heeft de overhand en er trekken talrijke buien over het land. De zon laat zich tussen de buien door af en toe zien. Het kwik stijgt naar 21 tot 24 graden. Vanavond kans op buien.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA. Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and
0: 90's, maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. In Berlijn is de politie met ongeveer 2000 agenten op zoek naar Abdul B., die gisteravond met een witte bestelbus inreed op een menigte bij de Christopher Street Day Parade. Daarbij overleed een vrouw en raakten 16 mensen gewond, van wie 3 in levensgevaar zijn. Het motief van de aanval is volgens de politie nog niet bekend. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip met Vietnamese bemanning gezonken bij het Fiery Cross Reef in de Zuid-Chinese Zee. Zeker 39 mensen zijn gered. 23 opvarenden worden nog vermist. Reddingsacties vinden plaats met hulp van schepen, een helikopter, satellietbeelden en waarschuwingen aan andere vaartuigen in de buurt. Tristan Tulen is op het WK Schermen in Hongkong in de eerste knock-outronde uitgeschakeld. De Bossenaar, als nummer 4 van de wereld, direct geplaatst voor de laatste 64, verloor met 14-15 van Oleg Knisch uit de Verenigde Staten. Ook Rafael Tulen, Konrad Veenenbos en David van Nuenen zijn al eerder uitgeschakeld. Flatbewoners aan het Abraham Staalmanplein in Amsterdam-Nieuw-West moesten afgelopen nacht hun woningen verlaten na de vondst van een explosief in een winkel. 2 verdachten zijn ter plaatse aangehouden en de explosieve opruimingsdienst, Defensie, maakte het explosief onschadelijk. Eerder deze week vonden er bij dezelfde winkel al 2 oppressies plaats. Dan lokaal nieuws. In een woning aan de Sparrelaan in Herugowaard is zaterdagavond brand ontstaan door kortsluiting in de meterkast. De brandweer werd tegen 22:30 met spoed gealarmeerd. Bij aankomst bleek de brand in de meterkast te zijn ontstaan. Door de kortsluiting had deze vlam gevat, waarbij een steekvlam vrijkwam. Nadat de stroom was uitgeschakeld, kon het vuur zich niet verder ontwikkelen. De brand doofde korte tijd na de melding vanzelf. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De bewolking heeft de overhand en er trekken talrijke buien over het land. De zon laat zich tussen de buien door af en toe zien. Het kwik stijgt naar 21 tot 24 graden. Vanavond kans op buien. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Alboy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: '90s, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De eerder uitgestelde Grand Prix van Bahrein wordt op 4 oktober ingehaald op het circuit van Sepang in Maleisië, meldt de Formule 1. De race wordt onder de vlag GP van Bahrein in Maleisië gehouden, nadat het geweld in het Midden-Oosten een inhaalrace in Bahrein onmogelijk maakte. Het circuit in Sepang stond tussen 1999 en 2017 op de Formule 1-kalender. In Geesteren is vermoedelijk de auto van een statushoudersgezin in brand gestoken. Eerder dit jaar werden de ruiten van hun woning 3 keer vernield voordat het Syrische gezin daar kwam wonen. De politie is een forensisch onderzoek gestart naar de autobrand en er is voor zover bekend nog niemand aangehouden. De landingstranden van D-Day in Normandië zijn samen met herdenkingslocaties toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Ook de berg Olympus in Griekenland en de oude Japanse hoofdsteden Asuka en Fujiwara zijn nu werelderfgoed. De D-Day-stranden trekken jaarlijks miljoenen bezoekers en vormen een belangrijke historische locatie. Amsterdam neemt extra veiligheidsmaatregelen tijdens World Pride en Pride Amsterdam, naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Het LHBTI-evenement World Pride is gisteren gestart, duurt tot en met 8 augustus en verwacht een miljoen bezoekers. Pride Amsterdam is op 8 juli begonnen en loopt nog tot en met 29 juli. Dan lokaal nieuws. In een woning aan de Sparrelaan in Herugowaard is zaterdagavond brand ontstaan door kortsluiting in de meterkast. De brandweer werd tegen 10:30 met spoed gealarmeerd. Bij aankomst bleek de brand in de meterkast te zijn ontstaan. Door de kortsluiting had deze vlam gevat, waarbij een steekvlam vrijkwam. Nadat de stroom was uitgeschakeld, kon het vuur zich niet verder ontwikkelen. De brand doofde korte tijd na de melding vanzelf. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De bewolking heeft de overhand en er trekken talrijke buien over het land. De zon laat zich tussen de buien door af en toe zien. Het kwik stijgt naar 21 tot 24 graden. Vanavond kans op buien. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Baarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website baartse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In Geesteren is vermoedelijk de auto van een statushoudersgezin in brand gestoken. Eerder dit jaar werden de ruiten van hun woning 3 keer vernield voordat het Syrische gezin daar kwam wonen. De politie is een forensisch onderzoek gestart naar de autobrand en er is voor zover bekend nog niemand aangehouden. De eerder uitgestelde Grand Prix van Bahrein wordt op 4 oktober ingehaald op het circuit van Sepang in Maleisië, meldt de Formule 1. De race wordt onder de vlag GP van Bahrein in Maleisië gehouden, nadat het geweld in het Midden-Oosten een inhaalrace in Bahrein onmogelijk maakte. Het circuit in Sepang stond tussen 1999 en 2017 op de Formule 1-kalender. Amsterdam neemt extra veiligheidsmaatregelen tijdens World Pride en Pride Amsterdam, naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Het LHBTI-evenement World Pride is gisteren gestart, duurt tot en met 8 augustus en verwacht 1 miljoen bezoekers. Pride Amsterdam is op 8 juli begonnen en loopt nog tot en met 29 juli. De landingstranden van D-Day in Normandië zijn samen met herdenkingslocaties toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Ook de berg Olympus in Griekenland en de oude Japanse hoofdsteden Asuka en Fujiwara zijn nu werelderfgoed. De D-Day-stranden trekken jaarlijks miljoenen bezoekers en vormen een belangrijke historische locatie. Dan lokaal nieuws. In een woning aan de Sparrelaan in Hierugowaard is zaterdagavond brand ontstaan door kortsluiting in de meterkast. De brandweer werd tegen 22:30 met spoed gealarmeerd. Bij aankomst bleek de brand in de meterkast te zijn ontstaan. Door de kortsluiting had deze vlam gevat, waarbij een steekvlam vrijkwam. Nadat de stroom was uitgeschakeld, kon het vuur zich niet verder ontwikkelen. De brand doofde korte tijd na de melding vanzelf. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De bewolking heeft de overhand en er trekken talrijke buien over het land. De zon laat zich tussen de buien door af en toe zien. Het kwik stijgt naar 21 tot 24 graden. Vanavond kans op buien. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and
3: 90's, maar ook de hits van nu.
4: Het station met de

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Amsterdam neemt extra veiligheidsmaatregelen tijdens World Pride en Pride Amsterdam, naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Het LHBTI-evenement World Pride is gisteren gestart, duurt tot en met 8 augustus en verwacht een miljoen bezoekers. Pride Amsterdam is op 8 juli begonnen en loopt nog tot en met 29 juli. De landingstranden van D-Day in Normandië zijn samen met herdenkingslocaties toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Ook de berg Olympus in Griekenland en de oude Japanse hoofdsteden Asuka en Fujiwara zijn nu werelderfgoed. De D-Day-stranden trekken jaarlijks miljoenen bezoekers en vormen een belangrijke historische locatie. In Geesteren is vermoedelijk de auto van een statushoudersgezin in brand gestoken. Eerder dit jaar werden de ruiten van hun woning 3 keer vernield voordat het Syrische gezin daar kwam wonen. De politie is een forensisch onderzoek gestart naar de Altrand. En er is, voor zover bekend, nog niemand aangehouden. De eerder uitgestelde Grand Prix van Bahrein wordt op 4 oktober ingehaald op het circuit van Sepang in Maleisië, meldt de Formule 1. De race wordt onder de vlag GP van Bahrein in Maleisië gehouden, nadat het geweld in het Midden-Oosten een inhaalrace in Bahrein onmogelijk maakte. Het circuit in Sepang stond tussen 1999 en 2017 op de Formule 1-kalender. Dan lokaal nieuws. In een woning aan de Sparrelaan in Hierugowaard is zaterdagavond brand ontstaan door kortsluiting in de meterkast. De brandweer werd tegen 10:30 met spoed gealarmeerd. Bij aankomst bleek de brand in de meterkast te zijn ontstaan. Door de kortsluiting had deze vlam gevat, waarbij een steekvlam vrijkwam. Nadat de stroom was uitgeschakeld, kon het vuur zich niet verder ontwikkelen. De brand doofde korte tijd na de melding vanzelf. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De bewolking heeft de overhand en er trekken talrijke buien over het land. De zon laat zich tussen de buien door af en toe zien. Het kwik stijgt naar 21 tot 24 graden. Vanavond kans op buien. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
0: Het station met de beste muziek.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De landingstranden van D-Day in Normandië zijn samen met herdenkingslocaties toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Ook de berg Olympus in Griekenland en de oude Japanse hoofdsteden Asuka en Fujiwara zijn nu werelderfgoed. De D-Day-stranden trekken jaarlijks miljoenen bezoekers en vormen een belangrijke historische locatie. Amsterdam neemt extra veiligheidsmaatregelen tijdens World Pride en Pride Amsterdam, naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Het LHBTI-evenement World Pride is gisteren gestart, duurt tot en met 8 augustus en verwacht een miljoen bezoekers. Pride Amsterdam is op 8 juli begonnen en loopt nog tot en met 29 juli. De eerder uitgestelde Grand Prix van Bahrein wordt op 4 oktober ingehaald op het circuit van Sepang in Maleisië, meldt de Formule 1. De race wordt onder de vlag GP van Bahrein in Maleisië gehouden, nadat het geweld in het Midden-Oosten een inhaalrace in Bahrein onmogelijk maakte. Het circuit in Sepang stond tussen 1999 en 2017 op de Formule 1-kalender. In Geesteren is vermoedelijk de auto van een statushoudersgezin in brand gestoken. Eerder dit jaar werden de ruiten van hun woning 3 keer vernield voordat het Syrische gezin daar kwam wonen. De politie is een forensisch onderzoek gestart naar de autobrand en er is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Dan lokaal nieuws. In een woning aan de Sparrelaan in Hierugowaard is zaterdagavond brand ontstaan door kortsluiting in de meterkast. De brandweer werd tegen 10:30 met spoed gealarmeerd. Bij aankomst bleek de brand in de meterkast te zijn ontstaan. Door de kortsluiting had deze vlam gevat, waarbij een steekvlam vrijkwam. Nadat de stroom was uitgeschakeld, kon het vuur zich niet verder ontwikkelen. De brand doofde korte tijd na de melding vanzelf. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Tijdelijk iets droger, maar vannacht komen opnieuw buien voor. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook maandagochtend is er kans op buien, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog en schijnt de zon geregeld. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Hierugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.

0: toen. Het geluid van nu. FTV Dijk en Waard.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Mathieu van der Poel heeft bevestigd dat hij zal deelnemen aan het WK wielrennen op de weg in het Canadese Montreal. Na de Tour de France richt de 31-jarige renner zich eerst op mountainbiken, maar neemt daarna deel aan het WK, waar hij sinds 2023 de regenboogtrui draagt. De wegwedstrijd van het WK vindt plaats op 27 september. De Roemeense luchtmacht heeft met een F-16 voor de derde dag achtereen een drone uit de lucht geschoten boven Roemeense wateren bij de monding van de Donau. De herkomst van het onbemande toestel wordt onderzocht. In Oekraïne vielen afgelopen nacht en vanochtend bij aanvallen met raketten en drones tenminste 2 doden en 18 gewonden. In Rotterdam-Zuid kwamen vanmiddag honderden mensen bijeen voor een stille tocht ter nagedachtenis aan de 18-jarige Jafferel, die deze week werd doodgeschoten tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Deelnemers liepen in witte kleding met rozen en ballonnen door de wijk Charloos en sloten de herdenking af met een minuut stilte. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dood van Jafferel. In het Comomeer in Noord-Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige Nederlandse man die verdronk tijdens het redden van zijn oudste zoon. De man werd op ongeveer 25 meter diepte door duikers van de brandweer en kustwacht gevonden, dankzij sonar en camera's. Er werd ruim een dag naar de vermiste man gezocht. Dan lokaal nieuws. Liefhebbers van orgelmuziek en bezoekers die kennis willen maken met het veelzijdige karakter van het instrument kunnen op vrijdag 31 juli hun hart ophalen. De bekende kamperorganist Gerwin van der Plaats verzorgt die dag 2 concerten in Alkmaar. Het eerste optreden begint om 11 uur tijdens het traditionele kaasmarktconcert in de Kapelkerk aan de Kapelsteeg 3. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Tijdelijk iets droger, maar vannacht komen opnieuw buien voor. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook maandagochtend is er kans op buien, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog en schijnt de zon geregeld. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and
4: 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Roemeense luchtmacht heeft met een F-16 voor de derde dag achtereen een drone uit de lucht geschoten boven Roemeense wateren bij de monding van de Donau. De herkomst van het onbemande toestel wordt onderzocht. In Oekraïne vielen afgelopen nacht en vanochtend bij aanvallen met raketten en drones tenminste 2 doden en 18 gewonden. Mathieu van der Poel heeft bevestigd dat hij zal deelnemen aan het WK wielrennen op de weg in het Canadese Montreal. Na de Tour de France richt de 31-jarige renner zich eerst op mountainbiken, maar neemt daarna deel aan het WK, waar hij sinds 2023 de regenboogtrui draagt. De wegwedstrijd van het WK vindt plaats op 27 september. In het Comomeer in Noord-Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige Nederlandse man die verdronk tijdens het redden van zijn oudste zoon. De man werd op ongeveer 25 meter diepte door duikers van de brandweer en kustwacht gevonden, dankzij sonar en camera's. Er werd ruim een dag naar de vermiste man gezocht. In Rotterdam-Zuid kwamen vanmiddag honderden mensen bijeen voor een stille tocht ter nagedachtenis aan de 18-jarige Jafferel, die deze week werd doodgeschoten tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen. Deelnemers liepen in witte kleding met rozen en ballonnen door de wijk Charloos en sloten de herdenking af met een minuut stilte. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dood van Jafferel. Dan lokaal nieuws. Liefhebbers van orgelmuziek en bezoekers die kennis willen maken met het veelzijdige karakter van het instrument kunnen op vrijdag 31 juli hun hart ophalen. De bekende kamperorganist Gerwin van der Plaats verzorgt die dag 2 concerten in Alkmaar. Het eerste optreden begint om 11 uur tijdens het traditionele kaasmarktconcert in de Kapelkerk aan de Kapelsteeg 3. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Tijdelijk iets droger, maar vannacht komen opnieuw buien voor. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook maandagochtend is er kans op buien, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog en schijnt de zon geregeld. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: De 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In het Comomeer in Noord-Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige Nederlandse man die verdronk tijdens het redden van zijn oudste zoon. De man werd op ongeveer 25 meter diepte door duikers van de brandweer en kustwacht gevonden, dankzij sonar en camera's. Er werd ruim een dag naar de vermiste man gezocht. In Rotterdam-Zuid kwamen vanmiddag honderden mensen bijeen voor een stille tocht ter nagedachtenis aan de 18-jarige Jafferel, die deze week werd doodgeschoten tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Deelnemers liepen in witte kleding met rozen en ballonnen door de wijk Charloos en sloten de herdenking af met een minuut stilte. De politie heeft nog geen verdachten aangehouden in het onderzoek naar de dood van Jafferel. De Roemeense luchtmacht heeft met een F-16 voor de derde dag achtereen een drone uit de lucht geschoten boven Roemeense wateren bij de monding van de Donau. De herkomst van het onbemande toestel wordt onderzocht. In Oekraïne vielen afgelopen nacht en vanochtend bij aanvallen met raketten en drones tenminste 2 doden en 18 gewonden. Mathieu van der Poel heeft bevestigd dat hij zal deelnemen aan het WK wielrennen op de weg in het Canadese Montreal. Na de Tour de France richt de 31-jarige renner zich eerst op mountainbiken, maar neemt daarna deel aan het WK, waar hij sinds 2023 de regenboogtrui draagt. De wegwedstrijd van het WK vindt plaats op 27 september. Dan lokaal nieuws. Liefhebbers van orgelmuziek en bezoekers die kennis willen maken met het veelzijdige karakter van het instrument kunnen op vrijdag 31 juli hun hart ophalen. De bekende kamperorganist Gerwin van der Plaats verzorgt die dag 2 concerten in Alkmaar. Het eerste optreden begint om 11 uur tijdens het traditionele kaasmarktconcert in de Kapelkerk aan de Kapelsteeg 3. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Tijdelijk iets droger, maar vannacht komen opnieuw buien voor. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook maandagochtend is er kans op buien, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog en schijnt de zon geregeld. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In Nederland viel na een periode van droogte verspreid meer regen, met temperaturen tussen de 20 en 24 graden. Vanaf halverwege de week stijgt de temperatuur tot boven de 30 graden en mogelijk tot 35 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Langs de kust blijft het koeler, rond de 25 graden. De politie in Berlijn heeft de vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride opgespoord en doodgeschoten. Bij de aanslag reed een bestelbus gisteravond met hoge snelheid in op deelnemers, waarna een vrouw om het leven kwam en 29 mensen gewond raakten. De politie heeft meerdere personen aangehouden, van wie sommigen in hechtenis zijn genomen. Mathieu van der Poel heeft de slotrit van de Tour de France gewonnen, na een aanval samen met toerwinnaar Tadej Pogacar. Van der Poel kwam op de vernieuwde etappe met kasseiklim over Montmartre nipt als eerste over de streep, voor het peloton. Hij noemde deze overwinning een van zijn mooiste. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht 2 moskeeën in brand gestoken, in de plaatsen Kusra en Kur. De Israëlische krant Haaretz meldt dat 2 Israëlische kolonisten zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een van de brandstichtingen. Volgens Palestijnse media en het Israëlische leger wordt het incident onderzocht en zijn de gebedshuizen beschadigd geraakt. Dan lokaal nieuws. Vanaf vrijdag 31 juli is in Bibliotheek Kennemerwaard, vestiging Heer Hugo Waard, de tentoonstelling Lessons from Departure – Shattered World van kunstenaar Nathan Samuel te zien. De expositie bestaat uit indrukwekkende portretten van vluchtelingen uit de LGBTIQ+ gemeenschap die verblijven in de opvanglocaties van het KOA in Heer Hugo Waard en Alkmaar. De tentoonstelling laat zien welke verhalen schuilgaan achter migratie en nodigt bezoekers uit om met een open blik naar deze persoonlijke ervaringen te kijken. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Tijdelijk iets droger, maar vannacht komen opnieuw buien voor. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook maandagochtend is er kans op buien, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog en schijnt de zon geregeld. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In Nederland viel na een periode van droogte verspreid meer regen, met temperaturen tussen de 20 en 24 graden. Vanaf halverwege de week stijgt de temperatuur tot boven de 30 graden en mogelijk tot 35 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Langs de kust blijft het koeler, rond de 25 graden. De politie in Berlijn heeft de vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride opgespoord en doodgeschoten. Bij de aanslag reed een bestelbus gisteravond met hoge snelheid in op deelnemers, waarna een vrouw om het leven kwam en 29 mensen gewond raakten. De politie heeft meerdere personen aangehouden, van wie sommigen in hechtenis zijn genomen. Mathieu van der Poel heeft de slotrit van de Tour de France gewonnen, na een aanval samen met toerwinnaar Tadej Pogacar. Van der Poel kwam op de vernieuwde etappe met kasseiklim over Montmartre nipt als eerste over de streep, voor het peloton. Hij noemde deze overwinning een van zijn mooiste. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht 2 moskeeën in brand gestoken, in de plaatsen Kusra en Kur. De Israëlische krant Haaretz meldt dat 2 Israëlische kolonisten zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een van de brandstichtingen. Volgens Palestijnse media en het Israëlische leger wordt het incident onderzocht en zijn de gebedshuizen beschadigd geraakt. Dan lokaal nieuws. Vanaf vrijdag 31 juli is in Bibliotheek Kennemerwaard, vestiging Heer Hugo Waard, de tentoonstelling Lessons from Departure – Shattered World van kunstenaar Nathan Samuel te zien. De expositie bestaat uit indrukwekkende portretten van vluchtelingen uit de LGBTIQ+ gemeenschap die verblijven in de opvanglocaties van het KOA in Heer Hugo Waard en Alkmaar. De tentoonstelling laat zien welke verhalen schuilgaan achter migratie en nodigt bezoekers uit om met een open blik naar deze persoonlijke ervaringen te kijken. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Tijdelijk iets droger, maar vannacht komen opnieuw buien voor. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook maandagochtend is er kans op buien, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog en schijnt de zon geregeld. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: In Nederland viel na een periode van droogte verspreid meer regen, met temperaturen tussen de 20 en 24 graden. Vanaf halverwege de week stijgt de temperatuur tot boven de 30 graden en mogelijk tot 35 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Langs de kust blijft het koeler, rond de 25 graden. De politie in Berlijn heeft de vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride opgespoord en doodgeschoten. Bij de aanslag reed een bestelbus gisteravond met hoge snelheid in op deelnemers, waarna een vrouw om het leven kwam en 29 mensen gewond raakten. De politie heeft meerdere personen aangehouden, van wie sommigen in hechtenis zijn genomen. Mathieu van der Poel heeft de slotrit van de Tour de France gewonnen, na een aanval samen met toerwinnaar Tadej Pogacar. Van der Poel kwam op de vernieuwde etappe met kasseiklim over Montmartre nipt als eerste over de streep, voor het peloton. Hij noemde deze overwinning een van zijn mooiste. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht twee moskeeën in brand gestoken, in de plaatsen Kusra en Kur. De Israëlische krant Haaretz meldt dat twee Israëlische kolonisten zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een van de brandstichtingen. Volgens Palestijnse media en het Israëlische leger wordt het incident onderzocht en zijn de gebedshuizen beschadigd geraakt. Dan lokaal nieuws. Vanaf vrijdag 31 juli is in Bibliotheek Kennemerwaard, vestiging Heer Hugo Waard, de tentoonstelling Lessons from Departure – Shattered World van kunstenaar Nathan Samuel te zien. De expositie bestaat uit indrukwekkende portretten van vluchtelingen uit de LGBTIQ+ gemeenschap die verblijven in de opvanglocaties van het KOA in Heer Hugo Waard en Alkmaar. De tentoonstelling laat zien welke verhalen schuilgaan achter migratie en nodigt bezoekers uit om met een open blik naar deze persoonlijke ervaringen te kijken. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Tijdelijk iets droger, maar vannacht komen opnieuw buien voor. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook maandagochtend is er kans op buien, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog en schijnt de zon geregeld. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In Nederland viel na een periode van droogte verspreid meer regen, met temperaturen tussen de 20 en 24 graden. Vanaf halverwege de week stijgt de temperatuur tot boven de 30 graden en mogelijk tot 35 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Langs de kust blijft het koeler, rond de 25 graden. De politie in Berlijn heeft de vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride opgespoord en doodgeschoten. Bij de aanslag reed een bestelbus gisteravond met hoge snelheid in op deelnemers, waarna een vrouw om het leven kwam en 29 mensen gewond raakten. De politie heeft meerdere personen aangehouden, van wie sommigen in hechtenis zijn genomen. Mathieu van der Poel heeft de slotrit van de Tour de France gewonnen, na een aanval samen met toerwinnaar Tadej Pogacar. Van der Poel kwam op de vernieuwde etappe met kasseiklim over Montmartre nipt als eerste over de streep, voor het peloton. Hij noemde deze overwinning een van zijn mooiste. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht 2 moskeeën in brand gestoken, in de plaatsen Kusra en Kur. De Israëlische krant Haaretz meldt dat 2 Israëlische kolonisten zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een van de brandstichtingen. Volgens Palestijnse media en het Israëlische leger wordt het incident onderzocht en zijn de gebedshuizen beschadigd geraakt. Dan lokaal nieuws. Vanaf vrijdag 31 juli is in Bibliotheek Kennemerwaard, vestiging Heer Hugo Waard, de tentoonstelling Lessons from Departure – Shattered World van kunstenaar Nathan Samuel te zien. De expositie bestaat uit indrukwekkende portretten van vluchtelingen uit de LGBTIQ+ gemeenschap die verblijven in de opvanglocaties van het KOA in Heer Hugo Waard en Alkmaar. De tentoonstelling laat zien welke verhalen schuilgaan achter migratie en nodigt bezoekers uit om met een open blik naar deze persoonlijke ervaringen te kijken. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Tijdelijk iets droger, maar vannacht komen opnieuw buien voor. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook maandagochtend is er kans op buien, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog en schijnt de zon geregeld. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In Nederland viel na een periode van droogte verspreid meer regen, met temperaturen tussen de 20 en 24 graden. Vanaf halverwege de week stijgt de temperatuur tot boven de 30 graden en mogelijk tot 35 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Langs de kust blijft het koeler, rond de 25 graden. De politie in Berlijn heeft de vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride opgespoord en doodgeschoten. Bij de aanslag reed een bestelbus gisteravond met hoge snelheid in op deelnemers, waarna een vrouw om het leven kwam en 29 mensen gewond raakten. De politie heeft meerdere personen aangehouden, van wie sommigen in hechtenis zijn genomen. Mathieu van der Poel heeft de slotrit van de Tour de France gewonnen, na een aanval samen met toerwinnaar Tadej Pogacar. Van der Poel kwam op de vernieuwde etappe met kasseiklim over Montmartre nipt als eerste over de streep, voor het peloton. Hij noemde deze overwinning een van zijn mooiste. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht 2 moskeeën in brand gestoken, in de plaatsen Kusra en Kur. De Israëlische krant Haaretz meldt dat 2 Israëlische kolonisten zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een van de brandstichtingen. Volgens Palestijnse media en het Israëlische leger wordt het incident onderzocht en zijn de gebedshuizen beschadigd geraakt. Dan lokaal nieuws. Vanaf vrijdag 31 juli is in Bibliotheek Kennemerwaard, vestiging Heer Hugo Waard, de tentoonstelling Lessons from Departure – Shattered World van kunstenaar Nathan Samuel te zien. De expositie bestaat uit indrukwekkende portretten van vluchtelingen uit de LGBTIQ+ gemeenschap die verblijven in de opvanglocaties van het KOA in Heer Hugo Waard en Alkmaar. De tentoonstelling laat zien welke verhalen schuilgaan achter migratie en nodigt bezoekers uit om met een open blik naar deze persoonlijke ervaringen te kijken. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Tijdelijk iets droger, maar vannacht komen opnieuw buien voor. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook maandagochtend is er kans op buien, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog en schijnt de zon geregeld. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het